jongsens mooi de korte landse wat dan was was is ko chiel Kach als gewassen de handen de harden kaspunt de zijn maar chalet Op je chalet.